Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.

Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Distortion.

0: Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: kippensoep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Kink Distortion.

0: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Hey mannen.
4: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting.
10: Zullen we?
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1+1 gratis. Almhof kwark en mulemilk, 1+1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming, 1+1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Geef je over aan je Oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
5: Mediamarkt. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: King Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer. Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de Kink-app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: 20% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB... want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
7: de beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: King Distortion.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar Kink Distortion. Open de Kink app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: Kink Distortion.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kink. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
6: Hey mannen.
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: King Distortion.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag. Het is een lekkere
5: van Albert Heijn. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Wat? Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Oranjefans opgeven.

De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient.

0: 99 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl
2: deals. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
13: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone.

0: Prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB. En gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
1: King.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Ufone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Kink Distortion.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kink.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
6: FOMO af.
7: Peugeot.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Kink Distortion.

0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. En je hoorde Slayer, afkomstig uit de Verenigde Staten, omdat wij wederom een thema-uitzending hebben over het WK-voetbal. We draaien nummers van bands uit alle deelnemende landen aan dit WK. En Slayer komt uit de Verenigde Staten, tevens gastland samen met Mexico en Canada. Speelt in groep D. Nou, Slayer dus. Lekker makkelijke keuze, maar wat maakt het uit? We zitten er tenminste gelijk in. En met we bedoel ik mijzelf, Remco Vaassen, hoofdredacteur van Zware Metalen. En Pim Kastelein, mede-hoofdredacteur van Zware Metalen. Die nu een bandje uit een ander deelnemend land in groep D heeft gevonden. En dat is, als het goed is, een band uit Paraguay, Pim.
1: Klopt inderdaad, Remco. Jij zei Slayer is makkelijk gekozen. Paraguay was niet een land waarvan ik meteen dacht, goh, dat is een band. Dan weet ik wel precies welke band ik wil draaien. Dus ik moest heel even researchen. En ik vind het dan ontzettend leuk om te zien dat er uit zo'n land, dan heb je misschien een beeld bij de type metal die daar gemaakt wordt. Maar dan is het ook heel leuk als er iets tussen zit dat je dacht, goh, ik had nou niet verwacht dat er een soort van symfonische proggie metalband zou ontstaan uit het land Paraguay. Maar dat is dus degelijk wel het geval. Ik heb hier Adrian Benegas. Ik heb het een beetje geangliceerd, want ik weet niet hoe je dat anders moet uitspreken. Wat mij betreft is dit gewoon de Paraguayaanse Helmut Lotti. En die violensins zijn natuurlijk gewoon walgelijk. Maar het feit dat dit uit Paraguay komt, vind ik wel, ja, gewoon heel goed gedaan. Een stijl wat je helemaal niet identificeert met het land, wat toch op afstand heel leuk uitgevoerd wordt. Er is een album gemaakt door deze Adrian Benegas in 2023, genaamd Arcadum. En daar gaan wij het hitje van draaien, mag ik wel zeggen, dat Sanctum heet.

Het leuke aan een themaaflevering zoals deze is, Pim zei het al, dat je op zoek gaat naar onbekende bands uit onbekende metallanden. Maar dan komt er ook gewoon een land als Australië voorbij. En dan zou het natuurlijk wel ontzettend flauw en kinderachtig zijn om daar gewoon de meest voor de hand liggende band die je maar kunt verzinnen te nemen. AC/DC. Nou, dat doen we bij Teloorgang lekker gewoon wel. AC/DC. Op het geweldige album The Razor's Edge uit 1990 stond deze onwaarschijnlijke knaller. Nog steeds een heerlijk nummer. Hier is Thunderstruck.

Laatste land in Pool D op het WK voetbal is Turkije. En ik dacht daar meteen een goede metalband te hebben. Necrophagist. Ik was er heilig van overtuigd dat het een Turkse band was. Dat is namelijk een eenmansformatie waarvan de bandleider een Turkse naam heeft. Maar volgens Metal Archives is dat officieel een Duitse band. Nou ja, nou heb je wel vaker dat er Duitse en Turkse voetballers voor het een of het andere land uitkomen. Maar als Metal Archives zegt dat het Duits is, dan is Necrophagist Duits. En gaan we in het Turkse segment van deze aflevering toch zeker geen Duitse metal draaien. Necrophagist is natuurlijk een hele bekende technische brutal death metal band. En ik ben dus besloten om maar te zoeken naar een vervanger uit de Turkse contraien. Dat is geworden Cenotaf. In de vorige aflevering van Teloorgang draaiden we de Mexicaanse Cenotaf. Dit is de Turkse Cenotaf. En die maken technische brutal death metal. Van het album Perverse Dehumanized Dysfunctions draaien we nu Rancid Gluttonous Morbid Obesity.

Ik heb wel geluk deze thema-aflevering van Teloorgang. Want ik heb na de Verenigde Staten en Australië weer een redelijk voor de hand liggend metalland. In groep E bevindt zich namelijk Duitsland. Nou, gooi maar de nodige loodjes in de hoge hoed. Er komt vanzelf al een goede metalband uit. In dit geval is het geworden Saddam. Begonnen als Black Speed Band. Maar al snel overgestapt op de thrash metal. Sinds 1982 actief. Op het album Epitome of Torture in 2013 stond dit nummer S-O-D-O-M. Hier is Saddam. Blijf hangen, want na de break zijn we terug met muziek van deelnemende landen als Ivoorkust, Curaçao, Zweden en jawel, ons eigen Nederlandje.

0: King Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensrÿche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Dit is Kink Distortion.

0: We draaien bij teleurgang op King Distortion nog steeds nummers van bands die afkomstig zijn uit landen die meedoen aan het WK voetbal 2026. Bij elkaar 48 landen, een combinatie van zowel bekende als wat minder bekende landen. En Curaçao is op metalgebied en ik denk ook op voetbalgebied een wat minder bekend land. Toch wisten we er een metalband van op te rakelen. Ik zelf moest diep graven in de archieven van het hele internet en vond daar een reuzige black metal band die ook wat experimenteert met ambient uit Curaçao. Die heeft in 2023 een demo uitgebracht die alleen op Bandcamps te vinden is, genaamd Undone. Qua esthetiek zou je niet zeggen dat dit uit Curaçao afkomstig is, wat denk ik wel aantoont dat het gewoon onderhoudende black metal kan zijn. In totaal zijn er 3 metalbands te vinden op Metal Archives, waarvan er maar 1 actief is, en dat is deze. Kale Black, zoals ik al zei, en op hun Bandcamp pagina staat Turn It Up Loud, So It Speaks For Itself. Dat is maar goed ook, want ik kan er verder niet heel veel meer over zeggen. We draaiden van die demo Undone het openingsnummer Undone. Remco, heb jij ook een wat makkelijker land of heb jij het moeilijk?
1: Ik had het heel moeilijk, Pim. Ivoorkust. Ik heb gezocht en gezocht en gezocht, maar moest tot de conclusie komen dat er geen metal is in Ivoorkust. Het is een klap voor de metal community wereldwijd. Er is geen metal te vinden in Ivoorkust. Gelukkig, creatief als ik ben, heb ik een alternatief gevonden. Ivoorkust in het Engels is Ivory Coast, zoals jij natuurlijk wel weet, Pim. En laat er nou in de VS een metalcore band rondlopen die Ivory Coast heette, want ze bestaan niet meer actief. Bestonden tussen 2013 en 2022. We gaan ze een beetje smokkelen. Ivory Coast is dus vernoemd naar het land in Afrika, maar komt uit de VS. Maar goed, hè, het is toch steeds Ivory Coast wat ons betreft. Hier is een single uit 2018, Your Failure.

0: Nadat het niet was gelukt om een metalband te vinden uit Ivoorkust, was het gelukkig wel gelukt om iets te vinden uit Ecuador. Ik had de band ontdekt Atomic Goat Crime. Dat klinkt qua bandtitel al meteen alsof het war metal zou moeten zijn, en dat is het ook. En als je het logo bekijkt, dan lijkt het haast een kopie te zijn van de war metal band Antichrist Siege Machine. Geen idee of ze daar nog in de rechtszaal problemen mee gaan krijgen. Maar kort gezegd is deze Ecuadoriaanse war metal gewoon ontzettend metal. En dat kan op afstand gedaan worden. Van het album Thermonuclear Humanicide, dat vorig jaar is uitgebracht, draaiden wij de knaller Entrenched Victims. Remco, we zijn aangekomen bij Oranje.
1: Oranje, wat kan je? Groep F, Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Die laatste drie landen zijn natuurlijk volstrekt kansloos tegen de onoverwinnelijke Oranje Leeuwen. Nederland, ja, metalland, dat kunnen we toch wel zeggen. Heel veel metalbands. Moeilijke keuze. Uiteindelijk is het balletje blijven liggen bij God Dethroned. Blackened Death Metal tussen 1991 en 1993. Van 1996 tot 2012 hadden toen nog een afscheidsconcert op de Eindhoven Metal Meeting. Maar twee jaar later begon het metalbloed alweer te kruipen, waar het niet gaan kan. Sinds 2014 actief. In de tweede periode van de band verscheen het uitstekende Bloody Blasphemy. En daarvan hoor je nu Under the Golden Wings of Death.

Het eigen Nederland gaat het in Pool F opnemen tegen Japan. En Japan heeft op zich best wel een geschiedenis op het gebied van metal, punk, hardcore en dergelijke. Ik heb een wat obscuurder bandje uitgekozen, Heaven in Her Arms, die misschien niet zo obscuur meer is, want na 10 jaar inactiviteit stonden ze afgelopen editie gewoon op Roadburn en wel met 2 concerten. Een van die 2 concerten, daar werd het aankomende nieuwe album The End of Purification integraal gespeeld. En daar is al een single van verschenen, dat heet Spilled Prayers. En dat vind ik eigenlijk een ontzettend leuk nummer met een heel meeslepend refrein. Dat sprong er wat mij betreft tijdens die liveshow positief uit. En het mooie is dus dat dat nummer ook gewoon de studioversie daarvan beschikbaar is op alle streaming platforms. Voor mij persoonlijk heeft deze band ook nog een emotionele connectie. Want mijn 3e recensie aller tijden op Zware Metalen in 2010, geloof ik, was van een album van Heaven in Her Arms dat Paracelene heet. Nou, allemaal vage informatie niet relevant is. Maar gaan gewoon lekker even luisteren naar deze screamo van Heaven in Her Arms uit Japan afkomstig.

ようにほつれた思い出が波に溶けて線香花火が終わり

Van Japan naar Zweden. Het laatste land waar we in deze thema-uitzending van Teloorgang op King Distortion aandacht aan gaan besteden. We draaien, mocht je het nog niet helemaal doorhebben, nummers van bands uit alle WK-deelnemers. Aanbeland bij Zweden in groep F, derde land dat in groep F staat. Grave heb ik uiteindelijk gekozen uit een enorme aanbod aan kwalitatief goede metal bands. Natuurlijk actief sinds 1988. Het album Soulless werd in 2003 van een remaster voorzien. Je gaat zo meteen het titelnummer horen, Soulless. Blijf ons volgen op zwarenmetalen.com. Ook als je helemaal niks met voetbal te maken wil hebben, kun je daar gewoon terecht. Facebook, luister onze podcast, Instagram. Wij gaan de komende uitzendingen nogal even door met WK voetbal muziekje landje spelen. Want er is een gigantisch deelnemersveld aan dit WK. Maar nu eerst in uitgroep F, Grave, Zweden. Tot de volgende keer.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
11: vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van De Loodzwaar, jongens. En dit keer niet in onze vertrouwde omgeving, de DBS in Utrecht. Maar we zijn op locatie en wel in een studio bij een muzikant en producer. Maar waar en bij wie, dat ga ik je zo verklappen. Maar eerst even mijn vaste tafelgasten, of course.
1: Wat heb je nou weer bedacht?
2: Ergens en die chihuahua van vorige week.
0: God. Ja, jongens, hoe zouden ze zijn als producer, had ik het idee. Rick zou een geweldige producer zijn.
1: Kijk.
0: Hij heeft het gevoel, hij heeft de ervaring.
1: Kijk.
0: En hij kent elke band in de Benelux bij voornaam. Maar toch wordt het kut.
2: Ja, want hij hoort niks.
0: Zijn grootste bijdrage aan het productieproces is dat hij het bier koud houdt. Rick start een sessie om 2:00 's middags, maar vergeet dat hij om 3:00 een bierafspraak heeft. Het album komt er uiteindelijk wel, ergens in 2031. De gitarist van het Dutch metal legend Marder, Rick Bauman.
3: Hey, hallo.
0: En dan hebben we Ruter.
2: Ik kijk hier helemaal niet naar.
0: Dat zou de meest nauwkeurige producer van Nederland zijn.
1: Ja, dat aankomen.
2: Klopt.
0: De teksten worden vooraf uitgeplozen op taalfouten. Hij probeert de sfeer te redden met woordgrapjes. Stopt de sessie als de zanger het niet goed uitspreekt. De band wil na 3 dagen naar huis. Ruter niet. Het album wordt perfect. De band is al wel uit elkaar. De gitarist van inmiddels 5 bands. Shinigami, eeuwig Radiator. En wat nog meer? 5 bands zie je minstens toch in?
2: Nee.
0: Wat?
2: Nee.
0: 4? 3?
2: Nee. Ik ga live wat doen, maar dat is het niet in de band.
0: Oh.
2: Met Berserker Legion.
1: Hired Gun.
0: Berserker Legion.
2: Ja, super.
0: Dat ga jij live, ga je ze ondersteunen.
2: Ja, heb je eeuwig al genoemd? Ja.
0: Eeuwig genoemd, nou, ja.
2: Dan ben je rond, toch?
0: Dan ben ik rond. Oké. Ja. Dit is dan Ruter van Noordenburg.
2: Hey. Oh, niet eens de slow clap.
0: Je gaat vooruit. Je gaat vooruit. En ik had natuurlijk nog Sydney. Maar Sydney schittert in afwezigheid.
1: Dat is een vervanger, zie ik aan het eind van de tafel.
0: Inderdaad.
1: We zitten wel nee te schudden, maar
0: in plaats van Sydney zit hier Mark. Mark van Pesky. En
2: die straks de concertagenda gaat doen.
1: Ja, toch?
0: Oh, dat wist je nog niet. Maar dat wist je nog niet. Maar
1: we gooien hem voor de leeuwen, man.
0: Ja, nou goed. Sydney voorlezen dan ook niet zoveel zin. Want hij is er helemaal niet. Dus
1: even naren kan die Sydney natuurlijk toch niet. Maar
0: nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Ademhoud komt hier aardig
0: eind. We hadden over Berserker Legion. En zullen we gelijk maar eens daarmee van mee starten dan?
2: Oh.
0: Mee aftrappen.
2: Oh, leuk. Ja.
0: En jij had mij een nummer doorgegeven. Specifiek 1 nummer. Waarom dit nummer?
2: Omdat jij zei, je moet er een kiezen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, ik wist niet welke.
0: Ik vind het juist ontzettend leuk om er een zelf uit te mogen kiezen.
2: Ja,
0: maar ik dacht, als je het weet, dan
2: kies er een uit.
0: Ja, nee, dat ga ik nu niet meer doen. Nou, nu heb ik degene die jij mij hebt aangereikt.
2: Okay. Ik wist dat je het nu al ging draaien. Oké.
0: Okay. Ja, jawel. Leuk. En hoe heet die?
2: Welke heb ik doorgestuurd? Nihilism over Empathy.
0: Over?
2: Ja.
0: Over empathy is het inderdaad. Dat zei niet, volgens mij. En nu ga ik even de taalnatie zijn.
1: Dat gaat je een beetje naar
2: terug.
1: Dat gaat je een beetje
0: naar. Het werkt aanstekelijk inderdaad, ja. We gaan luisteren naar. Wat ga je trouwens doen bij Berserker Legion? Ga je daar live reizen van de zomer? Of?
2: Twee showtjes maar.
0: Twee showtjes ga je doen. En ook nog in Nederland? Ben je hier te zien?
2: Tsjechië, Duitsland.
0: Oké, moet even een stukje verderop dan. We gaan luisteren naar Berserker Legion.

0: Nou, dat was lekker, een Berserker. Ja. Inderdaad, ja, is het absoluut lekker inderdaad. Ja, ja.
1: Die gaan we ook spelen, mooi man.
0: Ja, dit nummer ga je ook spelen. Ja, ja, nou, leuk man, tof. Ja, we gaan onze gast maar eens even voorstellen, denk ik. En zoals gebruikelijk hebben we daar weer een prachtig bedje voor.
2: Bij.
0: Ja,
2: Ernst.
0: Ken je dit nog trouwens, gast?
2: Ja, dit ken ik.
0: Oh, ja. Ja, die kennen we wel, toch?
1: Ik krijg er wel grote ogen van ook.
0: Dit is, misschien wel meegemaakt dat de oorspronkelijke... Jan Veen heette dit toch? Jan van Veen? Jan van Veen heette geloof ik.
2: Ja, Jan misschien... Veen, de pianist.
3: Is het Jan Veen of Jan van Veen?
2: Jan Veen speelt piano.
0: Ja,
3: ik heb nog geen piano gehoord.
0: Dus, nee, zeker. Nog nergens geen piano. Nee, het is dat Jan van Veen moet dit zijn.
3: Candlelight, toch? En,
0: Candlelight, ja, zeker. Wie kent het niet? Mark, ken jij het trouwens ook?
3: Maar kijk, kent het ook.
0: Onze romanticus, tuurlijk, van de stomme vragen mij. We gaan eens even voorstellen onze gast. Diep verscholen tussen versterkers... Flakkerende studiolampen, honderden sporen vol grootse dromen. Ligt een plek waar muziek niet zomaar wordt opgenomen, maar langzaam tot leven wordt gewekt.
2: Zo dan.
0: Waar midden in de nacht nog piano's fluisteren, koren door de gangen zweven en gitaren klinken alsof het ergens in de verte een storm opsteekt.
2: Storm.
0: En achter al die knoppen zit een man die chaos in schoonheid verandert. Een stille regisseur van bombast, melancholie en pure metalmagie.
2: Een man.
0: Vanuit Sandlane Studio in Rijen toch? Rijen, hè? Zitten we bij Joost van den Broek.
2: Hey, welkom jongens.
4: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Nou, ja, leuk dat je er bent.
0: Leuk dat wij hier mogen zijn.
2: Ja, nou, welkom, jongens.
0: Standaard zinnetje. De meeste komen natuurlijk naar ons toe. In dit geval zijn we dat even bij jou.
2: En wat een introductie.
0: Ja, toch?
3: Goed, maak je niet van mee, hè?
2: Die moet ik eigenlijk iedere ochtend even luisteren. Dan kom ik helemaal in de sfeer.
0: Dat zou wel lekker zijn.
1: Voor ons ook leuk. Dat is de eerste keer dat iemand kon zeggen... Weet je, mijn vriendin zegt, waar moet je heen rijden? Ja.
2: Oh, ja. Zo.
0: Oh. Ik moest even nadenken.
1: Ik ook.
0: Maar het woordgrapje is gevallen.
3: De eerste van velen vanavond.
0: Ja, zeker. Lekker is dat, man.
1: Maar super tof dat we hier kunnen zijn.
0: Ja, absoluut.
2: Welkom.
0: Nou, er is ook op YouTube... natuurlijk, we hebben het wat voorbereid en zien even te kijken. En er is ook een prachtig filmpje ook op jouw site. Ja. Maar het staat op YouTube.
2: Ja.
0: Van de Sandlane Studio.
2: Ja.
0: En ja... je ziet dat, denk je, wauw.
2: Nee, ik ben super blij om hier te mogen werken iedere dag. En het is, iedereen voelt zich hier thuis. En dat is superleuk. Mensen voelen zich goed hier en dat vind ik ook belangrijk.
1: Het sfeer is te gek hier.
0: Het lijkt me ook wel belangrijk als je toch opneemt. Dat je in ieder geval denkt van ja.
2: Precies,
3: ja, zeker komt het best uit.
2: Absoluut. Je toch zeker met verschillende bands zit je hier weken achter elkaar. Soms niet aaneengesloten, maar wel over langere tijd verspreid. En ja, dan wil je ook dat mensen zich gewoon prettig voelen. En dat die niet voelen van nou, ik ga naar een of ander stoffig kantoor of naar een saai kantoor of naar een saai fabriekspand.
0: Ja.
2: Maar gewoon, dit is een beetje een verlengde huiskamer.
0: Nou ja, goed, die vibe heeft het inderdaad zeker, absoluut. Even voor de luisteraar, hoe lang zit jij nou hier?
2: Ik de eerste opnames deed ik denk ik ongeveer in 2012 hier. En ik zit nu een dikke 10 jaar echt vast in het pand, zeg maar. Dus dat ik echt ook hier... Ja, nergens anders meer. Ik had eerder home studio's en dan ging ik op en neer.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment was ik hier al zoveel... dat het gewoon logisch was dat ik hier gewoon in-house kwam. Dus ik heb 1 ruimte waar ik al mijn eigen spullen heb... en waar ik echt mijn creatieve hok van heb gemaakt. En 1 ruimte wat vooral bedoeld is voor opnames in de grote ruimte.
0: Ja.
2: En daar switch ik de hele tijd tussen.
0: Ja. En je woont van mij ook redelijk in de buurt.
2: Dat hier op loopafstand.
0: Dat is natuurlijk ook wel lekker inderdaad.
2: Ja, dus iedere ochtend dan loop ik in 10 minuutjes naar de studio... en 's avonds weer terug. En dat is ideaal. Ja.
0: We gaan even naar Joostje toe. Joost lang geleden.
2: Ja.
0: Toen je nog ongeveer half rondkroop.
2: Ja.
0: Wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid?
2: Nou, mijn ouders die... wat ik vooral herinner is dat mijn ouders wat Beatles-platen hadden. Ook wel een aantal wat meer progressievere dingen. Dus ook wel een beetje Pink Floyd en een beetje Jan Akkerman. En snap je, dat soort van dingen.
0: Ja.
2: Ook wel wat kijk, ik kom uit Brabant en daar draait iedereen ook wel Gerard van Maasakkers. En dus meer de Brabantse...
0: Ik ken het niet, maar ik kan het me voorstellen,
2: wereldberoemd hier.
0: Ja.
2: Dat soort dingen. Ook wel een beetje folkmuziek en zo. De Dubliners en dat soort dingen. Dus een beetje een combinatie van dat. En
0: Guus
2: ook...
0: Meeuwis?
2: Nee, Guus Meeuwis. Die bestond toen nog niet.
0: Nee, dat is waar. Ik
2: ben nog niet zo oud, maar wel oud genoeg om voor Guus Meeuwis te zijn.
0: Inderdaad.
2: Nee, dat is wel middelbare school al.
0: Ja. Nou, was Guus niet in de jaren 80 al? Eind 80?
3: Nee.
0: Guus niet? Het was in studententijd dat hij al...
2: Maar Guus die is denk ik nu ergens begin 50. Dus
0: schat Guus al in als minstens oud.
2: Pas op, hij woont hier ook niet heel ver vandaan.
0: Ik moet even uitkijken.
3: Zo lang zo.
0: Dat is ook wel een punt.
2: En ook wel echt klassiek. Dat is ook wel een van de redenen waar mijn passie is geboren. Dat stond eigenlijk op heel veel momenten, ook wel key momenten, zeg maar, stond klassieke muziek op. En dat was toch ergens een ding wat ik ergens in mijn roots heb meegekregen. Dus daarom ben ik altijd heel erg geïnteresseerd geweest in orkest, in koor, in dat repertoire.
0: Ja.
2: Dus die combinatie eigenlijk.
0: Hoe ben jij in de metal? Ben ik in aanraking mee met de metal?
2: Nou, ik denk, kijk, ik ben toetsenist van huis uit. En dat is in principe geen metal instrument, om het maar heel even zo te zeggen.
0: Ja.
2: Dus ik ging op een gegeven moment, zeker richting de middelbare school, gingen mijn vriendjes gitaar spelen en bas en drummen en herrie maken. En ik kom een beetje uit die... Ja, de jaren 90 waren mijn middelbare schooljaren, halverwege. Dus dan weet je een beetje wat voor stijl qua metal en crunch en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dat had echt niks met synthesizers of toetsen te maken. Sterker nog, op albums stond eerder... dit is gemaakt zonder toetsen en zonder synthesizers.
0: Het was een beetje een vloek.
2: Shit. Ja, zeker. Dus dat, maar ik was daar wel mee bezig. En ik merkte aan mezelf dat ik hield van eigenlijk muziek met gitaren. Maar ik ging dat ook op keyboard spelen, snap je? Dus ik was op een gegeven moment wel solo's aan het spelen. En heel erg geïnteresseerd in die crossover. Toen heb ik dat ook wel een tijdje, qua toetsen, een beetje links laten liggen. Want ik dacht van ja, hoe kan ik dit in een band doen? Geen idee, daar had ik geen voorbeeld van. Dus toen ben ik ook echt gewoon gitaar gaan spelen en zingen. En snap je? Dus mijn eerste band was... op de middelbare school met als bassist Johan van Stratum, die nu bij Blind Guardian speelt.
0: Oh. Ja,
2: dat is een van mijn oudste vrienden.
0: Okay.
2: En ik heb met hem samen in een cd-winkeltje ergens in de Peel zijn eerste bas gekocht.
0: Oh, wat grappig.
2: Omdat we nog een bassist nodig hadden.
0: Ja. Oh ja.
2: En dus dat is superleuk. Hij is nu dan coördinator van de Metal Factory Rock City. Dus die, super tof. En daar... Ja, zong ik, speelde gitaar en was vooral een beetje de grunge-achtige kant, zeg maar. En op een gegeven moment, tweede helft middelbare school, had een van de wat oudere leerlingen daar, had op een gegeven moment Dream Theater, een album.
3: Ja, en toen dacht je, hey.
2: Nou, God, ik dacht eigenlijk van, wat zijn dat voor watjes, snap je? Ik bedoel, want ik luister naar veel heavyere dingen. En alleen al die hoes dacht ik van, ja jongens.
1: Welke was dat? Volgens mij hebben we echt precies hetzelfde pad bewandeld hierin.
2: Dat was in de tijd van Awake, zeg maar. Ja. Dat uitkwam.
1: Exact.
2: Ja. Maar die hoes, dat dacht ik van... was dit voor een soort van arty-farty? Ja. Snap
0: niet dat metal.
2: Hetzelfde. Nee. Dat was een beetje... Ja.
1: Het was echt taai, was het.
2: Ja.
1: Het was echt taai.
2: Ja. En, maar toch hoorde ik wel van... hey shit, maar hier zitten toetsen in. Ja,
1: precies.
2: En dat vond ik gaaf. En... daardoor ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in die combinatie metal, toetsen en vanuit Dream Theater eigenlijk een beetje terug gaan luisteren. Naar waar halen zij dan? Dus dan kom je op een gegeven moment wel bij de klassiekers uit die ook veel toetsen gebruiken.
0: Ik ga naar een band toe. Een van de, nou, ik wil niet zeggen dat de eerste band met keyboards in extremere metal, zeker niet. Ja. Maar wel een van de eerdere.
2: Ja.
0: Dit is 1992 en er kwam er een demo uit van Phlebotomized. Mm-hmm. Ik weet niet of je ze kent, ja, maar ja. Die hadden ook gebruikt ook keyboards erin. Wat ik ook altijd ontzettend tof heb gevonden. En ja, ik kwam weer even tegen een oudje uit 92. Daarna laten we even draaien of je zin in. Dus ja, bij deze Phlebotomized. Deze.

0: Nou, hier zaten duidelijk toch ook keyboards in.
1: Duidelijk. Ja, ik heb ze gehoord.
0: Ja, ja toch? Ja,
2: ze zaten er hoor.
0: Ja, en nou, ja, wat mij betreft op een hele vette manier. Ja. Toch? Ja, we hebben het niet kunnen missen in ieder geval. Hoe is het met jouw metalverzameling, Joost? Hoe ziet die eruit? We zien hier aan de muur nu heel veel platen hangen, maar daar heb je allemaal wat mee te maken. Gouden platen zelfs?
3: Ja. Ja, ja.
1: Platinum zelfs.
0: Ja. Platinum. En platinum ook? Ja, ja, ja. Kijk eens even.
4: Ja, de muur wordt steeds voller. Ik ben heel lang geleden geweest.
1: Nou ja, eigenlijk, ik heb genoeg om deze hele muur. Maar dat is nog een project.
0: Er is nog een kale muur inderdaad. Ja, ja, die is ook vrij groot, Joost.
1: Ja, maar ik heb genoeg om het vol te hangen.
0: Je hebt nog meer liggen om het te kunnen behangen.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: Oh.
1: Ik heb eigenlijk nog niet geteld of nog nooit geteld hoeveel albums ik heb gemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar dat zijn er stiekem al best wel wat.
0: Ja? Doe ze gok. Meer of minder dan 50, zeg maar wat?
1: Zeker meer. Ja, meer? Zeker meer. Ja? Ja, ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het richting 100 gaat inmiddels. Ja.
2: Zo Discogs dat niet weten?
1: Zeker. Alleen Discogs die zet zoveel versies en singles ertussen dat het moeilijk is om goed
2: alle
1: te filteren.
2: Alle verschillende releases staan er dan ook bij.
1: Dus, ik ga het een keer tellen. Ik laat het weten.
0: Ja. Heb je ook een vinylverzameling of een cd-verzameling?
1: Ik moet eerlijk zeggen, vroeger een beetje. Maar dat is... Kijk, het aparte is dat ik ben muziek gaan maken voor mijn beroep. En dat daarmee zegt iedereen: oh, maar is te gek, dan wordt je beroep, je hobby wordt je beroep. Ja, maar je verliest ook je hobby.
0: Ja.
1: Met andere woorden, als ik hier 12 uur in de studio heb gezeten, dan ben ik wel even klaar met...
0: Je hoeft niet iets meer nog te draaien.
1: Ja, dus dan merk ik aan mezelf, niet dat ik dan muziek schuw, dat is het niet. Maar om dan nog echt aandachtig iets te gaan luisteren, ja, die uren heb ik een beetje gehad.
0: Ja, dat begrijp ik wel.
1: Dus daarmee wordt ook je verzameling eigenlijk... Ja, die staat een beetje stil.
0: Houd je wel een beetje bij wat er uitkomt?
4: Ja, precies.
1: Jawel, jawel. Alleen ook wel wat meer professioneel. Snap je dan wat ik bedoel? Dus ik hou vooral bij wat er uitkomt omdat een band het daarover heeft. Of omdat ik in die stijl iets aan het doen ben. Of snap je? Dus zo hou ik het bij. Maar tegelijkertijd, wat is bijhouden tegenwoordig? Want je kunt daar een dayjob van maken.
0: Zeker.
1: Van hoeveel uploads er iedere dag zijn. Kijk, dus ja, ik scroll ook wel eens door een all-new metal playlist of zo. Moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat soms ook heel demotiverend vind. Want dan denk ik ook van dit en dat en zus en zo. Wat is nou vet en wat is nou links en rechts? Ik vind het heel moeilijk om daar echt met veel passie dan naar te luisteren. Omdat alles... Ja, alles probeert aandacht te trekken, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik mis eigenlijk een klein beetje Ik mis eigenlijk heel erg wel het gevoel wat ik vroeger had toen een album uitkwam en je die voor de eerste keer in een cd-winkel ging luisteren en dan ging nadenken of je die voor 35 gulden ging kopen, snap je? Want dat was een ding.
4: Dat deed echt pijn.
1: Ja. Ja. Dus dat was een wel overwegen beslissing.
2: Ja.
1: Welke beslissing. En daar dacht je over na, daar leefde je naartoe. En daar werd je van overtuigd. En dat stukje mis ik heel
0: erg. En ook als je hem kocht, ging ik hem luisteren ook.
1: Juist, ja, natuurlijk.
0: En je ging de hele week, tot je weer geld had, ging je die, vooral die,
1: zeker,
0: ging je eindeloos luisteren.
1: Ja. En ik merk aan mezelf dat de hoeveelheid van dingen mij enorm tegenhoudt in een consumentengedrag. Snap je? Dus als ik Spotify open, dan zet ik die eigenlijk het liefst weer uit, omdat ik gewoon niet weet wat ik moet luisteren.
0: We gaan even naar jouw top 3. En we hebben het net heel even over gehad. Nou ja, top 3 gaf je al aan. Het zijn in ieder geval 3 nummers waar ik wat over kan vertellen. Met een verhaal.
1: Ja.
0: Het eerste dan Star One.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we het even over hebben, hoe je daar allemaal bij bent gekomen. Maar ik ben natuurlijk wel even nieuwsgierig waarom je dit hebt uitgezocht.
1: Nou, ik ben toen ik 18 was benaderd door Arjen Lucassen. Jullie wel bekend.
2: Zeker. Yep.
1: Dat is voor mij echt een turning point geweest in mijn leven, carrière.
4: Dat horen we vaker in deze show.
1: Ja, Ja. En hij heeft mij toen de kans gegeven om als ja, letterlijk gewoon superjong, onervaren gastje mee te gaan op zijn eerste en eigenlijk enige Europese tournee. Toen als Star One featuring Arjen, want hij toen had toen net zijn eerste Star One project gedaan. Ja, ik stelde echt nog helemaal niks voor. En ik kreeg hem aan de telefoon en ik zei gewoon op alles ja, kun je dit, kun je dat? Ik zei ja, is goed, ja, weet ik veel.
0: Ja,
1: ik had
0: ja.
1: Letterlijk één keer bij een vriend op de middelbare school een stukje Into the Electric Castle gehoord. En toen dacht ik van, cool, maar niet voor mij. Want ik was, snap je, machine net aan het luisteren en weet ik veel. Maar hij gaf mij die kans. Ik ben toen 2 weken na dat eerste gesprek naar hem toe geweest. En Set Your Controls was mijn auditie. Is best wel een pittig stuk meteen om te spelen. Zit veel in. Is ook de eerste song geweest van die tour iedere keer. Dus daar zit heel veel herinnering bij. En die hebben we vorig jaar september in de shows in 013. Die ik inmiddels voor en met hem organiseer. En de hele musical direction, maar eigenlijk alles daar omheen doe. Hebben we die ook als, ja, als extra gespeeld, als toegift. Dus dat was een beetje een full circle ja, moment. Tof. En ik dacht van ja, als ik dan iets kies, dan is dit een
2: deze goeie. Moet erin.
0: Ja. Ja, nee, dat lijkt me ook heel erg logisch. Ja. We gaan luisteren naar Star One, Set Your Controls.

0: Zware jongens. Kink.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Joost van den Broek in zijn eigen studio. De Sand Lane Studio in Rijen zijn we nu. En ja, we gaan even nog een keer naar Arjen Lucassen. Waarom ook niet?
1: Tuurlijk.
0: Nu we toch mee bezig zijn. En wel met Arjen Lucassen, Supersonic Revolution.
1: Ja, oh ja.
0: En daar ben jij toch ook onderdeel van?
1: Zeker, ja. Nou, het is grappig. Eigenlijk is Supersonic Revolution geboren uit de vraag die Arjen kreeg om een cover op te nemen voor van een klassieke. Ik durf eigenlijk al niet meer te zeggen welke. Volgens mij hebben we iets van ZZ Top gedaan of zo.
0: Oh, lekker.
1: Ja, en dat hebben we toen eigenlijk heel makkelijk gerealiseerd. Met Koen Herfst die thuis opnam, ik hier. En Timo Zomers thuis. En Arjen die wat deed. En JC Kuipers die zong. Hadden we echt binnen een paar dagen bam. En we hadden zoiets van, hey, dat was eigenlijk
0: dat
1: wel tof.
0: Makkelijk. Ja.
1: En nou ja, Arjen die was toen eigenlijk ook wel een beetje zo van, wat wordt mijn volgende ding? En die werd daardoor geïnspireerd door te zeggen, hé, hey, ik ga voor deze band, om het maar even zo te noemen, ga ik gewoon nummers schrijven. En dat heeft hij vrij snel uit zijn mouw geschud. En toen hebben we ook steeds tussendoor, dus iedere keer met een paar nummers klaar en weer opnemen. Zo bleef het behapbaar voor iedereen en spontaan. En uiteindelijk hadden we een plaat klaar. Die wilde Mascot wel uitbrengen. Clip opgenomen en het hele ding erbij. En dat is echt super tof geworden. Ging
0: ja.
1: Steeds een heel toffe plaat.
0: Ja. Nou, dan gaan we even nu naar luisteren.
1: Ja,
0: en nummer The Rise of the Starman.
1: Ja. Wow.

0: dat is toch lekker?
1: Dat is heerlijk, ja. Dit was leuk. Je hoort...
0: Is het ook een feest om te maken?
1: Nou, zeker. Eigenlijk mijn favorietste, zeg je dat goed, toetsinstrument om te spelen is toch wel de Hammond. En dat is eigenlijk wat ik
0: volop
1: enkel speel hier bij dit project.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heerlijk. Dat is gewoon lekker scheuren en lekker ruig en vies.
2: Geeft een 70s feel ook.
0: Zeker. Zeker. Ja, Hammond is 70s ongeveer. Ja,
2: dat hoor je ook wel in dit materiaal terug.
1: Ja. En dat vind ik echt te gek om te doen. Zowel live als voor opnames. Dat is gewoon heel cool. En dan heb je echt, kijk, waar toetsen anders soms ook wel eens een beetje klinisch kunnen blijven en niet echt een knal of niet echt ruig kunnen worden, heeft een Hammond echt die scheur en dat leven erin zich. Dat vind ik.
2: Is dit trouwens puur voor plaat of ook voor live werk of dit project?
1: Nou, we hebben dit nooit live gedaan, inderdaad. Nee. En dat is ook eigenlijk nooit het idee geweest. Ja. Dit was wel echt een studioproject. Maar wel waarin we ons, laten we zeggen, beperkten tot gewoon één gitaar, één Hammond, drums, bas en zang.
2: Ja.
1: En dat was wel heel inspirerend en eigenlijk verfrissend op een bepaalde manier. Ja.
0: Weet je nog wanneer jij voor het eerst een instrument in handen kreeg? En wat voor instrument was dat?
1: Een instrument in handen. Nou, ik weet dat wij een keer, dat ik heel vroeger een keer met mijn ouders naar een muziekschool ben geweest. Of een soort van open dag. Dat is de eerste keer waar ik op een gegeven moment een keer een piano heb aangeraakt. Een echte. Maar ik denk daarvoor wel eens, mijn moeder had een, en die heb ik hier in de studio trouwens, een heel mooie Duitse makelaardij akoestische gitaar. En dat was, dat is denk ik het eerste instrument wat ik heb aangeraakt, zo gezegd. Ja.
0: Wel, hadden je ouders een instrument?
1: Dus mijn moeder, omdat zij ooit gitaar ging spelen en heeft ze een gitaar ergens vandaan gehaald. En als je ziet wat dat is een supermooi instrument die nu echt onbetaalbaar is, maar die heeft ze toen ergens zomaar random vandaan weten te halen.
0: Oké. Okay.
1: Maar daar heeft ze nooit echt veel mee gedaan uiteindelijk.
3: Nou ben ik heel erg benieuwd wat dat dan is.
1: Ja, een Hanika. Dat is een heel mooie handgebouwde akoestische gitaar. Die gebruik ik echt nu regelmatig als ik akoestische dingen heb voor opnames.
0: Ja.
1: Verder was er eigenlijk bij ons thuis weinig qua instrumenten. Mijn ouders waren niet met instrumenten of uitvoerend bezig.
0: Nee.
1: Maar vonden het wel belangrijk dat hun kinderen, want ook mijn broer en mijn zus hebben allemaal eerst een algemene muzikale vormingscursus gehad en toen mochten hun instrument kiezen. En dat was ook wel de bedoeling dat je dat even volhield. Dus zeker wel een jaar of 2, 3, 4. Dat hebben we allemaal gedaan.
0: Ja, ik thuis ook.
1: Ja.
0: Maar ja, dat en, werd voor mij minder succes als bij
1: nou
0: jou.
1: Ja, maar ik heb daar inderdaad. Kijk, ik.
2: Nou, ik moet niet zeggen.
0: Nee, dat is waar, sorry.
3: Ja. Die mensen bevestigen. Gaan we even testen.
0: Zo.
1: Maar het ding was, ik ben uiteindelijk bij keyboards terechtgekomen. Ik heb echt keyboard onderwijs gehad. Ik wilde op een gegeven moment piano gaan spelen, maar de investering om meteen een piano te kopen, dat was eigenlijk een stap te ver. En toen zei iemand, moet je dan geen keyboard? En gelukkig was daar een super toffe keyboard leraar in het dorp net komen werken, waar ik nog steeds contact mee heb.
0: Oh ja?
1: Ja. En die komt ook iedere keer naar de Arian shows en is inmiddels gepensioneerd. En daar heb ik wel met zijn drive en passie en de klik die wij hadden, dat is wel de reden geweest waarom ik dacht van, hey, dit kan wel meer zijn dan een hobby.
0: Ja, precies.
1: Hij heeft het heel serieus genomen dat ik dacht dat ik naar het conservatorium wilde, terwijl ik eigenlijk niet wist wat dat inhield. Ik zei dat wel steeds, maar ik wist eigenlijk niet wat het was.
0: Ja.
1: En hij heeft gezien van, als we dit en dit en dit doen, dan zou dat misschien wel eens kunnen. Toen kwam in één keer een collega van die toetsendocent met een student, die was begonnen aan in Enschede. En daar was een opleiding gestart, Music Production and Keyboards. Nou,
0: Dat was
1: interessant.
0: Ja.
1: Ja, wel in Enschede. Nou, is redelijk ver weg van Brabant. Dus dat is al een stap. Maar ik had zoiets van, ja, maar wacht even. Je kreeg les in de studio met allemaal gave dingen. Eenmaal los van klassiek, los van jazz. Maar verder dezelfde basis als conservatorium. Ik heb daar toelating gedaan. En ik ben daar als enige student in dat jaar kunnen beginnen.
0: Oh ja, de rest werd allemaal.
1: Ja, dus ze hebben wel een hoop aanmeldingen gehad. Maar dat was blijkbaar geen match. Of dat paste niet, of niet goed genoeg, whatever. Dus ja, ik heb daar heel veel tijd en aandacht gekregen. Want die opleiding was net begonnen.
0: En die klas was groot, één persoon, ja, Joost.
1: Dus ik kreeg letterlijk de sleutel van die studio. Privé-les. En ik kon daar altijd naartoe.
3: Wat een droombegin.
0: Ja, dat is wel lekker inderdaad.
1: Ja, en nou moet ik eerlijk zeggen, die opleiding was ook zo pril dat daar misschien ook een

0: klassiek piano en klassiek arrangement. Omdat ik al bijvoorbeeld in After Forever speelde toen. En voelde van, die arrangementkant vind ik super interessant. Maar daar wil ik eigenlijk echt het vak van leren.
1: Ja.
0: En ja, dat is een heel goede keuze geweest. Want dat is iets wat ik nu heel veel doe voor heel veel bands.
1: Ja.
0: En concerten. Dus die combinatie is het uiteindelijk geworden.
1: Ja. We gaan heel even, we zijn vorig jaar. Is het vorig jaar of is het jaar daarvoor alweer? Ik weet niet meer. Bij Arjan Lucassen thuis geweest.
2: Ja.
1: En daar
2: 2024 was volgens mij.
1: Ja, dat zou best kunnen inderdaad, ja. Dus, en daar liet ik wat uw muziek horen. En dan moest Arjan gaan raden wie in die band dan. Hè, die moet hij dan kennen in al zijn oeuvres. Ja. Nou, luister even mee. Dit bedoel ik allemaal niet, maar dat geeft niet.

0: klinkt ook als Florian.
1: Ja.
2: Ja, maar ik bedoel haar nu even niet, maar dat klopt.
0: Oké, ja.
2: Ja, dit is de band As Forever.
1: Oké, Joost dan.
2: Juist, ja. Joost van de Lulbroek. Ja, dat toch? Is echt een lul, hè?
1: Het is een ongelofelijke lul. Ja. Ik ben blij dat ik dat nu even weer kan zeggen.
2: Ja, dat is wel fijn, hè? Een lul oren, begreep ik.
1: Ach, man.
2: Hij is...
1: Wat een lul.
2: Het is een running gag, hè?
1: Het is echt zo'n lul die alles kan.
2: Ja. Ook zo'n lul.
1: Super gevoel voor humor, intelligent, goed spelen, alles regelen. Wat een lul.
2: Ja, dat klinkt echt een upper lul.
1: Oh, man.
2: Zeg maar, ja.
3: Dat is ook zo'n saaie opname. Ja, saaie dag was dat.
2: Jazeker. Ja, ja. Dat is even naar het Arjan die inderdaad jouw...
4: uitgesproken mening heeft.
2: Een duidelijke idee bij jou heeft.
5: Ik weet wie het zegt.
2: Dat is ook zo. Dat is zo. Maar volgens mij, je hebt het natuurlijk al aangegeven... dat Arjan jou belde. Je was ontzettend jong. Ja. Wat zou er gebeurd zijn, denk jij, als hij jou niet had gebeld?
5: Dat is wel een heel goede vraag. Want... kijk, als ik terugdenk aan alles wat ik op een gegeven moment heb gedaan... is dat wel echt het keerpunt geweest... waardoor ik Floor Jans heb leren kennen in die Star One Tour. Daar zong ze samen met haar zus, deed zij mee. Via Floor natuurlijk heb ik de connectie met Aft Forever gekregen. Ja, en vanuit daar heb ik de ingang weer gekregen naar heel veel andere bands, ook als producer. Hè? Omdat je op een gegeven moment ik kon meedraaien bij een band die ja, echt al een bepaalde status had. Die ook echt de kans kreeg om gave platen te maken met live strijkers, live orkest, whatever. Wat ik dus ook kon arrangeren. Ik kreeg de mogelijkheid om daarmee te songwriten. Dat is voor mij, ja. Als ik die tour niet had gedaan met Arjan... had ik Floor waarschijnlijk ook niet ontmoet. En geen idee. Kijk, als je kijkt naar Suncaged... zie je wel, grappig genoeg, dat zowel Rob van der Loo... als Roel van Helden, de drummer van Powerwolf... op zich alle twee ook wel ergens naartoe zijn gegaan. Dus ja, wie weet was het heel ergens anders terechtgekomen. Maar... Dat is een enorme opstap geweest. Waardoor er al heel jong een soort van kwaliteitsstempeltje ergens werd gezet. Ja. Wat anderen weer vertrouwen gaf. Zo van,
2: dan
5: komt het wel goed.
2: We gaan er even een nummer draaien. Ja. En deze band heeft voor mij al heel vaak aan... Nou, moet je niet overdrijven. Maar regelmatig aan mij gevraagd of ik een nummer wil draaien. Want ze vinden zelf, als ik het goed heb trouwens... Ik heb niet even gecheckt, maar volgens mij is het deze band. Die hebben een plaat uitgebracht in 2013... Op een of andere manier is hij wat ondergesneeuwd... Ja. En heeft hij echt de aandacht gekregen. En ze vinden nog steeds jammer dat dat...
4: Hij heeft nog wat aandacht nodig, vinden ze
2: nou
4: nog.
2: Ja, en er is daarna ook niet veel meer gebeurd, volgens mij.
3: Ja, weet dus je honderd, hoeveel afleveringen
2: het is al 13 jaar geleden dat die plaat uitkwam.
4: Misschien geeft het ze een zet door het weer te draaien.
2: Nou ja, wie weet. En het is eigenlijk wel tof. Ik snap ook wel dat de band die wat teleurgesteld over is dan... Ja. Dat het kennelijk niet helemaal opgepakt is. Dus goed, ik ben het eindeloos vergeten. En dan komt weer zo'n berichtje. En denk,
4: de aanhouding vindt weer gewoon.
2: En, nou goed, we hebben het over de band Enraged. En...

0: Ja, weer zo'n ontzettende fijne titelnaam. Intolerable Misconduct. Kijk. Is dat redelijk goed?
1: Ja,
0: ja. Ja, het is niet meer seks.
2: Het gaat steeds beter dan 128 uitzendingen.
0: Maar dat gaat er ook van leren, lijkt wel.
2: Het werd ook wel tijd.
0: Heerlijk, misschien wel. We gaan luisteren naar Enraged.

0: jongens, dit had ik goed ik het gedraaid heb.
1: Zeker. Het duurde wel lang voordat je het uiteindelijk deed.
0: Ja, dat heeft wel even geduurd. Ja, dat wel, ja. Maar het is echt, ik vind het echt een tof nummer. En die plaat, ik heb even gekeken, het is naar 2012 stand de plaat. En laat me gelijk de plaat maar even benoemen. Als ik het uit, dat is een hele lange titel ook weer. En het is ook heel klein. Ik moet even kijken hoor. It's Your Fear That Feeds Their Power. Oh, kijk, zo heet de plaat.
2: Dat is het album.
0: Ja, van de band Enraged uit Dronrijp, Friesland.
2: Eindelijk succes voor Enraged.
0: Dronrijp, ik heb nooit verhoord. Nee, klopt, nee. En ze zijn nog steeds actief. Maar sinds 2012, althans, wat ik zo zie, is ze niet direct nog iets...
1: Dan zijn ze niet boos genoeg.
0: En ontstaan. Nee, misschien
2: kan toch wel boos zijn.
0: Jongens, ik vind het wel het is een tof plaat. En zeker even checken als je het niet kent.
1: Een nieuwe plaat met gelopje.
0: Zeker, zeker. We hebben natuurlijk al even gehad. Je hebt natuurlijk bij After Forever gezeten. Hoe is het eigenlijk om in een band te stappen die al echt maar al een sound hebben ontwikkeld? En jij stapt er halverwege in. Hoe is dat?
1: Nou ja, dat was ook wel... Dat is best wel spannend. Want kijk, ik kwam echt wel uit een wat ander genre. Hè. Ik was toen zeker niet per se veel aan het luisteren of bezig met symfonische metal. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik heb toen wel een keer een show gezien. En toen was ik wel onder de indruk, zeker van hoe de band speelde, hoe de songs live werkten, van Floor natuurlijk. Maar dat was niet per se mijn genre toen. En ik had ook zoiets van ja. Als ik hier nu instap, ga ik dit dan, hoe zeg je dat, adopteren, die sounds? En is dat gewoon dan, ja, ga ik vervangen van wat ze al doen? Of ga ik daar een eigen draai aan geven? En eigenlijk was vooral de doorslaggevende factor dat ze heel erg gewoon wilden dat ik daar als persoon instapte met een eigen inbreng. Tuurlijk, ging met het repertoire wat er was, maar wel ook naar de toekomst met het schrijven van nummers samen, met het uitbreiden van hun sounds, als het ware. En dat is voor mij wel een van de redenen geweest waarvan ik dacht van oké, maar dan zie ik daar echt een toekomst in.
0: Ja, ja. Wat voor genre draai je toen zelf meer?
1: Nou, ik zat toen in de Suncaged tijd heel erg. Hè. Ik speelde toen bij Sun, dus het was progressief en technisch en all over the place. Hè.
0: En je had natuurlijk een kennis van klassieke arrangementen.
1: Ja.
0: En hoe keek je dan tegen After Forever aan? Je hebt natuurlijk daar een specialist in, een master in gehaald. Mm. Hoe keek je daar dan naar?
1: Nou kijk, op dat moment was die stijl ergens nog een beetje in ontwikkeling. Dus de bands die toen dat genre speelden, waren die raakten zeg maar dat orchestrale aan door wat koor te gebruiken, wat strijkers, maar vooral ook nog veel vanuit keyboards. Wat nog niet zo uitgebreid was als wat je nu hoort, of wat je in de laatste 10 jaar veel hoort. Hè, bij bands als Epica en wat je ging horen bij Nightwish en dat soort bands. Dus dat was nog meer vanuit een keyboard gedachte een klassieke touch toevoegen dan dat het echt ook arrangement was.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar heb ik wel ook echt stappen mee kunnen zetten, totdat we de laatste plaat ook echt met volledig orkest en koor hebben kunnen opnemen.
0: Ja. Ruter, ben je er klaar voor?
2: Ben je aan de beurt?
1: Voor het eerst in 125, wat is het? Aflevering
0: klaar. Ja, 126, ik weet het precies. Nou, lekker man.
1: Hoho!
0: Nou, ik zou zeggen, pak je moment, kerel.
1: Hier zijn, inmiddels zijn het mijn natte ballen.
2: Het regent daar helaas, is dat waar.
0: Het weer is niet zo lekker.
1: Dus je mag in Rutgers ballenbak.
2: Nou, dat heb ik al Rutgers altijd ooit willen.
1: Natte blauwe ballenbak. Ja. Mag jij grabbelen? En bij elk balletje hoort een vraag. Mits, ik weet niet of je iets eventueel weg te geven zou hebben. Maar als je een tiental trekt, is dat wel...
2: Dan hangt hier aan de muur genoeg.
0: Ik zie daar een gouden
2: plaat. Hoor. Om weg te geven.
1: Ik zal er eens over nadenken. Het is niet echt van mijn genre, van Powerwolf, maar goed.
2: Ja.
1: God, wat heb je?
2: 49.
1: Safe. 49. Is tekst een weloverwogen keuze of een noodzakelijk kwaad bij jouw muziek?
2: Nou, bij symfonische metal zeker een weloverwogen keuze. Er zit natuurlijk veel clean zang in.
1: En iedere band vertelt wel een beetje zijn eigen verhaal via de tekst.
3: Kun je niet zingen over het uit elkaar trekken van lijken? Of
1: nee,
3: zo.
1: En je kunt ook weinig verbloemen. Dus zeker in de bands waarmee ik werk is tekst zeer belangrijk. Ja. En ook het Engels en de uitspraak en al dat soort dingen.
3: Ja, de uitspraak ook. Ja. Ja, daar let je ook goed op.
1: Zeker, en daar hebben we vaak, als dat nog niet op niveau is...
3: Maak je notities ernst?
0: Ja. Ik zal die gelijk tikken.
1: Ook als dat nog niet op level is, dan zoek ik daar ook altijd wel coaching bij. En logopedie of een Engels coach of dat
3: geen,
1: soort dingen.
3: Geen Cressup toestand.
1: Nee.
3: Nee. Found TV. Nee? Goed.
0: Nou, misschien moet je dat ook eens doen. Wat een goed idee, Joost. Maar we gaan eerst naar Sphere of Souls.
1: Sphere of Souls.
0: Oké, okay,
3: dat je makkelijk van die ballenbak afgekomen bent.
0: Ja, dat wel.
4: Heb je hem helemaal meegenomen voor één?
0: Ken je het nog?
1: Ik ken dat zeker, ja, tuurlijk.
0: Daar was je onderdeel van.
1: Dat was ook een van mijn eerdere producties, zeg maar. Dat toen speelde ik in Suncaged, of eigenlijk denk ik al in After Forever. En toen was de zanger van Suncaged destijds, die ging een eigen band beginnen, Sphere of Souls. Wij woonden toen alle twee in Enschede, dus dat was echt een 1-2'tje. En dat heb ik eigenlijk helemaal opgenomen, helemaal gemixt, ook ingespeeld. Dus dat, zeker. Dat was heel tof.
0: Nou ja, goed. Ik heb een nummer uitgezocht.
1: Ja, ben heel benieuwd. Eigenlijk.
0: Beneath the Surface.
1: Kijk.
0: En ik zou zeggen, we gaan luisteren. En is gelijk het einde van het eerste uur van de Loodzwaar Jongens. Maar het tweede uur gaat er zo aankomen.
1: Yes.
0: En dan veel meer met Joost van den Broek.
1: Zo.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loodzware Jongens. En zoals ik al in het begin al aangaf van de uitzending, we hebben geen Sid. Sid is er niet. Maar we hebben wel een ontzettende goede vervanger.
1: Sid wel
0: bij. Ja, absoluut. En we gaan hem gewoon instarten.
2: Dames en heren.
0: Opgelet.
3: Opgelet.
0: Nou, gaat hij komen. Mark! Lekker, man.
3: Hij is begonnen. Je mag er gaan, hoor.
1: We gaan het even proberen.
0: Heel goed.
1: Ik heb mijn leesbril niet bij me.
0: Het kan nooit slecht worden met Sid. Dus dat is heel makkelijk.
1: Ik kan nauwelijks lezen wat ik moet voorlezen. Maar we gaan ons best doen.
4: Je hebt nu al meer gezegd dan Sid.
1: Oké, heel goed.
3: Ademhalen.
1: Laten we zondag de 24e beginnen in België. Cinema Aalst in België dus. 25 jaar kleurde samen met Hemelbestormer, Dutse Kop en Nairak.
4: Hoe laat?
1: Om 8 uur, 20.00 staat er. Ik hoop niet dat het het jaar is, maar de tijd.
0: Ja, ik weet ook echt niet of het... Met Sid weet je het ook nooit zeker. Nee,
1: Heel mooi. Goed, als we dat gehad hebben, gaan we de 25e naar Musicon in Den Haag.
3: Kijk.
1: Ook om 8 uur Hyrax en Narcolepsy.
3: Hyrax?
1: 20 uur, ja.
0: Ik zit nu al veel aandachtiger te luisteren dan mijn Sid.
1: Ja, het is echt eenmalig, hoor.
0: Oh. Dan gaan we extra goed luisteren.
3: Uniek,
1: de rest van de week kunnen we bijkomen. Dan gaan we vrijdag de 29e Little Church Almelo. Ook weer om 8 uur Wicked Smile en Digit. Als ik dat goed uitspreek.
0: Jawel.
3: Zeker.
0: Of, als jij het zegt, vind ik het al zo mooi, Mark.
1: We kunnen vrijdag ook nog naar C. in Hoofddorp. Ook weer om 8 uur. Met een café live met de Salje Shoot the Messiah en Dead March.
0: Daar moeten we bij zijn.
1: Heel leuk. En dan kunnen we daar blijven. Want zaterdag blijven we daar gewoon. En dan hebben we Reaching As We, Fall, Reformist, Discarded en Luminance. En dan sluiten we de week af. Zondag in Baruch, 7 uur. Peter Pan, Speedrock, Disturbance en Cenobites.
3: Kijk,
0: nou, dit is de
3: binnen de tijdruim
0: dat ik het ook echt kon volgen.
3: We konden het volgen.
0: Dat is zo lekker, Mark. Dat je ons meeneemt, dat we de hele week wat kunnen uitrusten. Dat vind ik ook heerlijk om even zo zen mee te krijgen.
1: Dat heb ik naar mijn leeftijd ook wel nodig.
0: Dat is ook wel zo. Ja, je zou denken, Sid ook op zijn leeftijd. Maar
1: vroeger kon dat wel, maar tegenwoordig lukt dat echt niet meer.
0: Nee, lukt niet meer, hè? Je wordt toch wat ouder, Mark?
1: Ik ben al heel oud.
0: Dat ga je dan zelf inderdaad krijgen, ja. Ja, het is vervelend, maar het is niet anders. Maar ik heb
3: lekker genoten gedaan,
0: van Mark, ja.
3: We hebben genoten.
0: Spontaan
3: inval, Mark. Je moet het maar doen.
0: Ontzettend knap. We hebben echt genoten van jouw voorlezen. Dan gaan wij door naar de volgende heren. En daar komt onze Mike aan. Let op.
5: Hey Loodzware Boys en Joost van den Broek. Och Joost, ik heb jou nog gezien. Ooit ergens in de jaren 90 in Roermond met Suncaged. In het voorprogramma van Ice Age. Kun je dat nog herinneren?
0: Dat is lang geleden, hè, Joost?
5: Tijd om hele andere dingen te gaan doen.
6: Yo, Mike, wat is er nu uit je platenkast gevallen?
5: Vandaag gaan we naar een band uit Leiden. En dan hebben jullie misschien nu al een idee. Het is het derde album van de band. En dat verscheen op 30 september 2022.
3: Ik zeg Graceless meteen.
5: De band speelt Death and Doom Metal.
0: Graceless. Ja, Graceless.
3: Mike.
0: Ja.
3: Lomper Graceless.
0: Mike. Alsof je nou Leiden of Leiden.
5: Volgens mij is het al geraden, maar ga gewoon lekker door.
0: Ja, klopt.
5: Jullie mogen natuurlijk ook meeraden. De band heeft de plaat uitgebracht op Raw Skull Records.
3: Ja, 100%.
5: Dat is opgenomen door Tom Meijer. Geproduceerd en gemixt door J.B. van der Bal. Dan hebben we nog een cover art, waar we natuurlijk ook altijd even naar kijken. Het logo van de band en de layout van het artwork is gedaan door Rai Wolters. En je ziet in het midden een gele zonachtige vlek, maar die draait rond. En daaruit komen roodkleurige monsters met een soort kreeftachtige poten en hele enge gezichten. Als je die s'nachts in de poten tegenkomt, dan ga je mama roepen.
3: Hebben
5: jullie al een idee of al lang geraden?
3: Kreftplus. Ja, Kreftplus, Mike.
0: Ja, dit moet Kreftplus zijn. Dat kan haast niet anders.
5: Ja, de line-up van de band.
3: Kreftplus.
1: Kreftplus.
5: Op vocale gitaren hebben we Remco Kreft.
0: Remco Kreft.
5: Brussen op gitaar. Mark Verhaar op drums. En Jasper Abtroot
3: op
5: bas. En dan heb ik het natuurlijk over die geweldige band uit Leiden. Graceless. Maar welk album is het?
3: Ik heb hem deze week gekocht.
5: Chance from the Purgatory. Dat is de plaat die ik vandaag heb meegenomen. En van die plaat ga ik een track draaien die ik echt geweldig vind. We halen diep adem. En dan Giants. Huh?

0: Lekker man. Graceless was dat. Lekker. Dankjewel Mike. Een top keuze wat mij en ons betreft.
1: Zeker. Nieuwsfeitjes.
0: Juist.
1: Ik hoor hem al.
0: Er is hij.
1: En ik moet haast maken, hoorde ik ook. Want de Joost heeft zoveel te vertellen.
0: Exact.
2: Sorry. Dus gelijk met Metal Mike wel.
1: Alleen maar goed.
0: We houden het even kort.
1: Rector Smegma.
0: Ja.
1: Heb je ook gepost op Facebook. Ja. Fantastisch initiatief. Je kan bieden op een vette backdrop of een vlag, zoals ze zelf noemen.
0: Zelfs.
1: Die ze hebben gebruikt bij hun shows de afgelopen 23 jaar. En de opbrengst gaat naar Kika.
2: Ja, te gek.
1: Dus steun dat initiatief.
2: Te gek.
1: Kijk op Facebook of op Insta, daar vind je alle informatie. En dan kun je bieden via rectorsmegma@hotmail.com.
2: Wil je huis bedekken met...
1: met rectorsmegma, dan moet je even bieden. Ja.
0: En 6 vlaggen ook, hier kun je hele huis kun je inpakken.
2: Mag je buren niet?
1: Ik zag op...
3: Jammer dat moederdag al is geweest.
0: Ja, dat is wel jammer inderdaad. Ja.
2: Vaderdag komt eraan.
0: Dat is leuk geweest. De lekker rector Smegma vlag.
1: Een bericht op metalfan.nl over Adrie Kloosterwaard. Dat was gepubliceerd. Dus dat was volgens mij door zijn vrouw, denk ik, Aleza. Is de bassiste van Sinister toch ook, ja. Bekendgemaakt dat... het gaat niet echt heel goed. Gezondheid verslechtert best wel snel. Dus ze zijn 20 jaar bij elkaar of iets dergelijks, las ik, geloof ik. En Aleza geeft aan dat ze de zorg voor Adrie 24 uur per dag vergt. Dus ze gaan wel een show doen, Maryland Deathfest. Maar dan zal Sinister met hulp van Alex en Danny van Malignancy, als ik het goed uitspreek trouwens.
2: Malignancy, ja.
1: Ja? Nou, redelijk.
0: Ja.
1: In ieder geval een speciale set spelen voor Adrie. Ander minder goed nieuws is ook Benediction-zanger Dave Ingram stopt vanwege zijn gezondheid. Artritis, veel pijn, frustratie als gevolg daarvan. En heeft tot die beslissing geleid. Maar optredens gaan ook wel door met verschillende vocalisten, las ik.
0: Okay.
1: South of Heaven is de line-up bekendgemaakt. Dus wil je de line-up checken, kijk dan op southofheaven.nl.
2: Ik dacht dat die al...
1: Dus de start op de zaterdag zondag om 11:30. En de headliners Megadeth en Black Label Society zijn om 21:30 op respectievelijk zaterdag en zondag. Laatste dan, Burning Ambition, de film van Iron Maiden.
0: Hmm.
1: Al gezien?
0: Nee. Wil ik wel heel erg kijken.
1: Is in première gegaan, vele Nederlandse bioscopen tot nu toe. Ik zie alleen maar lovende reacties eigenlijk.
3: Cool.
1: Dus ik wil er zeker ook nog wel even mee.
0: Kunnen we een uitje met elkaar van maken?
2: Gezellig. Dit is toch ons uitje?
0: Als ik jullie al niet vaak genoeg zie.
2: Jullie zijn wat leuk. Jullie zijn samen uit eten geweest.
1: Laten we doen. Ja, we zijn lekker uit eten geweest.
0: Dat is heel gezellig.
1: Dat was hem.
0: Dat was
1: kort genoeg.
0: Nou, ik vind het mooi. Ja, ik ben er blij mee.
1: Kunnen we naar Joost?
0: Kunnen we gelijk doorgaan naar Joost? Want wat doet nou precies een producer eigenlijk, Joost?
3: Zo. Heb je even.
1: Wat niet?
0: 12 uur ben je bezig op een dag. Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Wel de mandversie, hè?
1: Knoppen draaien.
0: Ja, dat wel.
3: Ja, kijk. Wat doet een producer? Ik denk dat het voor iedere producer een beetje anders is. Dus ik denk dat er niet... één ding is om te zeggen van dit is hoe iedereen het doet. Ik denk dat er producers zijn die... iedere producer springt een beetje op een andere manier, op een ander moment in een productieproces. Dus sommige producers die komen echt pas net voordat de opnames beginnen. Anderen die zijn veel meer richting de afwerking van het product. Anderen beginnen al heel vroeg bij de band, met de band in een schrijfsituatie. En ik ben eigenlijk, zeker wanneer ik een volledige productie doe, en dat is eigenlijk wat ik het meeste doe en ook het liefste, ben ik letterlijk van A tot en met Z betrokken. En dat wil niet zeggen dat ik alles zelf doe. Dus het is niet zo dat ik iedere stap dan ook zelf doe, want ik heb... mensen waarmee ik werk qua engineers, editing... maar ook mensen die af en toe orchestraties voor mij doen. Gastmuzikanten. Ik master eigenlijk het liefste mijn eigen mixes niet. Snap je dus? Maar ik coördineer dat wel. En ik denk dat een producer, als ik het heel kort en kernachtig kan zeggen... die zorgt eigenlijk dat hij een albumproductie... faciliteert.
0: Hè? Maar ik kom tegen dat jij ook Ellen ten Damme hebt...
3: Heb ik ook gedaan. Kijk, ik heb zeker... Dat is alweer lang geleden, snap je? Dat zijn de beginjaren hier in Sandlane. Toen werkte ik met een producer samen... die veel Bijvoorbeeld met Wende Snijders, Ellen ten Damme, Hadewig Minnis. En dat hebben we hier wel opgenomen. En ja, we hebben hier ook gewoon een heel mooie faciliteit om dat te doen. Was super mooi, super leerzaam. Ja, ik ben de laatste 10, 15 jaar heb ik dat niet meer gedaan op die manier. En zullen die. Ik heb bijvoorbeeld de laatste wat ik gedaan heb op die manier. Is een collega van jullie, Erik Kortom.
0: Zeker.
3: Die heeft een theatertour gedaan met Maaike Auwboter. En die hebben, daar heb ik een akoestisch album mee opgenomen. Dat is eigenlijk het laatste vorig jaar, denk ik. Wat ik echt heel erg buiten de stijl qua genre heb gedaan.
0: Ja.
3: En ja, Erik is eigenlijk wel weer rock'n'roll, maar dan speelt heel mooi akoestisch gitaar.
0: Ja. Dus, ik zag ook voorbij komen, ik weet niet of het klopt, maar dat ook Hill of Bullets. Bullets? Sorry.
2: Ja, bullets. Niet meer Bullets.
0: Nee, goed, Bullets. Heel goed. Hill of Bullets ook hier iets hebben vastgelegd? Of?
3: Nou, kijk, we hebben natuurlijk met Ed Warby hier regelmatig gewerkt.
0: De drums.
3: Ja. Ik heb zelf niets met hele bullets.
0: Oké, maar wel ook niet de drums vastgelegd. Nee. Want ik heb, klopt het wel dat je ook wel eens alleen de drums doet?
3: Heel af en toe, inderdaad. Maar dat is vaak ook wel voor producties die bijvoorbeeld een niet het budget hebben om van A tot en met Z de productie hier te doen. Dan is de beste investering voor die productie vaak dat bijvoorbeeld enkel de drums hier wordt gedaan. Want dat is toch het framework voor je sound.
0: Maar is het dan voor jou te doen als je alleen de drums doet? Krijg je op de koptelefoon de muziek te horen en dan...
3: Tuurlijk, ja. Ik moet zeggen, dat is wel iets wat eerder nog wel eens gebeurde. Tegenwoordig heb ik daar ook simpelweg bijna geen tijd meer voor. Ik zit bijna iedere keer een jaar van tevoren volgeboekt. Dus in die zin...
0: Luxe?
3: Ja, dat is super gaaf. Tegelijkertijd voel ik dat ook wel, want je wordt heel weinig flexibel. Dus moet ook veel te veel nee zeggen. En daar baal ik dan ook oprecht van. Dus gelukkig heb ik wel een club mensen om me heen die ik heel veel toeschuif. Hè, waar ik soms nog een klein lijntje mee hou, omdat de band dat graag wil of ik dat zelf leuk vind. Maar ja, ik moet meestal nee zeggen. Ook soms tegen veel te interessante acts. Maar ja,
2: kun je daar een voorbeeld van noemen? Of is dat...
3: Ik heb de Dragon Force plaat die nu wordt geproduceerd. Daar had ik geen tijd voor.
2: Ja,
0: dat is wel jammer.
3: Dat is wel jammer.
1: Jammer, ja.
3: Hè, dus ja, dat was toch wel ook leuk geweest.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad, ja.
3: Ja. Oh, maar goed, het is een luxe probleem. Maar in het woord luxe probleem zit nog steeds het woord probleem. En dat is wel heel lastig.
0: Ja. Goed, we gaan toch even Hill of Bullets draaien. Ik dacht, dat is een mooi bruggetje vanuit hier. Maar dat is het
3: niet zo.
0: Ed
3: Warby
1: is een bruggetje.
0: Ed Warby, dat is waar. Dat is
2: maar dan,
0: waar.
2: Dan kun je alles in Nederlands zo'n beetje wel benaderen.
0: Ja. Nou, ik vind Hill of Bullets ontzettend een toffe band. En toffe gasten. En laat ik zeggen,
1: absoluut.
0: Laten we het nog even een keer gaan draaien. En dan heb ik voor jullie het heerlijke nummer To the Last Breath of Man and Beast.
3: Oh, kijk.
0: Oh, poëtisch, hè?
1: Ja.
0: Ga nu luisteren.

0: Akkerman.
1: Heerlijk.
0: Heel of Bullet.
2: Goed zo.
0: Juist. Joost. Ja, hoe lang ben je gemiddeld met een band bezig in een studio? Natuurlijk verandert het een beetje wat een band wil. Ja. Maar een band wil A van A tot Z, wat je eigenlijk het meeste doet.
2: Ja, kijk van een productie echt van A tot Z gaat wel ongeveer af en aan dan, niet fulltime, ongeveer over een jaar.
0: Wauw.
2: Zoiets. Dus ik ben nu bijvoorbeeld niet super lang geleden begonnen met nieuwe Powerwolf plaat. En die is rond deze tijd zeker wel af. Volgend jaar.
0: Volgend jaar. Ja. En ik vraag
3: Doe je dan door elkaar?
2: Sorry?
3: Hoeveel bands doe je dan doorgaans door elkaar?
2: Te veel. Inmiddels.
3: Ja, hoeveel is te veel?
2: Nu, als ik nu denk, ja. De grotere bands die ik nu op dit moment door elkaar doe, zijn er zeker een 4 of 5.
3: Zo.
2: In productie.
0: Mag je tegelijkertijd.
2: Nou ja, ik heb net een eerste pre-productie met Apocalyptica gehad. Begonnen met de nieuwe Powerwolf. Ga met Charlotte Wessels een album opnemen volgende week. Eerste pre-productie. Voor Sabaton's The Legendary Orchestra starten opnames over een paar weken. Nieuw project met Epica na de zomer. Live plaat van Avatar. Ja, ik weet, ik heb de telling niet. Maar dat zijn ze nog niet allemaal. Ja. Maar.
0: We gaan toch weer even een nummer vanuit jouw top 3. Orphanage.
2: Ja. Ja, kijk, dit was. Ik ging nadenken. Kijk, top 3 was voor mij vooral een ding van wat zijn nummers die ik graag zou willen inbrengen, waar ik iets over kan zeggen en waarom. En Orphanage was in de tijd echt wel voor mij een van de bands die in Nederland en daarmee eigenlijk de stijlen daarbuiten iets heeft neergezet. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel idee qua achtergrond. Die voor mij, toen ik ook bij After Forever kwam en in dat genre, zag van wow, daar is echt iets neergezet. Die Within Temptation, After Forever, alles ook echt heel duidelijk heeft beïnvloed. En helaas heeft de band niet een super lang leven gehad. Maar ik heb altijd, zeker ook bij een aantal nummers van hun, en dit is een heel goed voorbeeld, altijd gehad van, ja, dit is ergens een soort van klassieker in dat genre. Oh. En helaas kennen mensen het niet meer zo goed.
3: Hè? Ze horen de zanger in ieder geval één keer rappen.
2: De zanger George is natuurlijk fantastisch. Toen al, nu nog steeds. Hè?
0: En, ja, zit in de jingle inderdaad,
2: ja,
0: zijn bij ons.
2: Ja. En zeker een van de gaafste grunters die ik ken. En maar de combinatie die zij brachten toen met natuurlijk een beetje de Beauty and the Beast.
0: Zeker,
2: Dus wat je ook toen begon te zien bij de symfonische metal bands. Maar ook de dynamiek in hun muziek, de lyriek, al dat soort dingen. Maar toch ook die lekkere groove die ze altijd hadden.
3: Ja, te gek. Heel herkenbaar.
2: Snap je dat?
0: Ja.
2: Ja, die deden toen heel vroeg al iets goeds. En ja, ik heb altijd daar een soort van zwak voor gehad. Ondanks dat ik, als ik het nu zou horen, daar productioneel misschien heel veel op aan te merken ze hebben. Daar is iets gebeurd toen. Qua specerijen en een soort van mix van dingen. Wat echt heel veel heeft betekend voor heel veel bands in het genre. Vanuit Nederland, maar ook echt uiteindelijk daar ver daarbuiten.
0: Ja, goed. Mooi.
2: Ja.
0: Gaan wij draaien Orphanage at the Mountains of Madness.

0: Und zwar Jungs.
1: Kink. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey mannen.
4: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
8: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen.

0: Nou, Rick.
1: Het is weer zover.
0: Het is de tijd. Het galopje van de week.
1: Galopje van de week.
0: En wat heb je voor iets moois?
1: Wat heb ik deze week? Ik heb een galopje aangedragen gekregen uit Canada.
0: Ocht,
1: want
0: waar,
1: ook daar hebben wij gewoon luisteraars.
0: Ah, wat? Mooi.
1: Canada. Koen Suikerbuik.
0: Ah, Koen.
1: Koen Suikerbuik.
0: Ah, heel goed.
1: Van de Muja podcast. Groot fan van de show trouwens. Hè?
0: Ah,
1: te gek. Ja, dat is te gek. Maar
0: we houden van
1: altijd
0: Koen.
1: Leuk die tips.
0: Zeker,
1: dus,
0: of course.
1: Heb je meer tips? Ja. Loodzwarejongens@king.nl voor galopjes, hè?
2: Hoef ze zelf niet op te zoeken.
1: Ik word steeds luier. Maar echt, dit was een hele leuke tip, want ik kende deze band nog helemaal niet. En het komt uit België vandaan. Oudje, tuurlijk.
0: Nou, tuurlijk.
1: Maar daar hou ik zelf ook al van. Jaren 80, de band Axel. Of Axel, maar ik denk Axel.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Uit de regio Aalst, Afligum, Oost-Vlaanderen is dat. In de jaren 80 vooral actief in het Belgische metal circuit. Bracht eigenlijk vooral demo's uit tot 1990. En een split EP die heette Metal Power 5. In 2015 een compilatiealbum van demo's. En daar staat ook dit nummer dan op.
0: Oké. Okay.
1: Shit on the Wall heet het.
2: Nou, dat is wel weer toepasselijk.
1: Heerlijke
2: hier,
1: titel.
2: Met al die platen aan de muur.
0: Daar kunnen we wat mee.
1: Ja. Ja. Nou, dit is wat minder shit on the wall. Ja, volgens mij.
2: Shit on the wall, man.
1: Wow. Ja. Oorspronkelijk stond het eigenlijk op een demo uit 1986. Maar mij was die band eigenlijk onbekend. Dus
0: ja,
1: dan is het toch wel weer
0: niet
1: leuk om zoiets te ontdekken, vind ik. En zeker als een galopje erin zit.
3: Maar klinkt het dan ook weer zo? Of is het wel een beetje...
1: Nou, dat ga je zo horen. Okay. Nederland weinig voet aan de grond gehad. Maar in België was het toch wel redelijk populair. En het galopje, ik heb het even uitgezocht. Want dat wil Ernst altijd graag weten.
0: Ja, ja.
1: Wanneer is die dan?
0: Ja, ja.
1: 46 seconden.
0: Oh,
1: als het refrein gaat beginnen.
2: En jij bent gewoon de secondennatie.
0: Ja. Oké, okay, Synchronize Watchers. En we gaan nu luisteren naar
1: Checks on the Wall.
2: Waarom zeg je dat op zijn Duits?
0: Oh, daar komt hij al.
1: Achtel.

0: Joost, wat vond jij hier dan?
1: Nou, dit is toch fantastisch. Ja, je kreeg soms wel een... je tekst heb je soms wel wat moeite mee. Maar deze is toch mooi.
0: Shit on the walls, coming out of my ass.
1: Ja. Niets aan
2: veranderen.
3: Dit gaat over dat je heel nodig moet, maar het net niet haalt. En daarom... de muur onderscheidt. En joh, gaan we weg.
0: Ik ben wel blij dat je het nog even uitlegt.
1: Ja,
3: ja, maar dat ding uit het alledaagse leven. Ik vind dat gewoon dat een emotie. Mooie, briljante tekst.
0: Ja, oh ja, dat ligt natuurlijk aan de leeftijd. Dat het alledaagse leven is.
3: Ook gewoon zonder ChatGPT. Kan het dus
1: dat
3: wel.
1: Dat kan het wel gewoon, hè? Dus het mooie tekst te maken. Ik denk niks meer aan veilen. Of wel, Joost?
2: Ik zou het zo laten. Dat,
1: ja, hè?
0: Aan de muur?
1: Aan de muur, ja.
3: Dat zou ik wel even weghalen. Dat dan weer.
1: Dat denk ik ook. Chinese Democracy is van Guns N' Roses. Die hebben ze volgens mij tussen 1994, 1995 tot 2008 aan zitten veilen. Aan
0: dat is niet goed.
1: Dat is vrij lange productie. Kan dat bij jou ook? Zeg je, ja, dat is prima.
3: Als het betaald.
1: Dat, ja, precies. Ja.
0: Per uur.
1: Ja. Is dat, per uur. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat gebeurt hier?
2: Nou, precies. Als je zo lang met één album bezig bent, gaan er ook vooral heel veel dingen mis. En is er vast ook heel veel aan de hand tussendoor. En ligt het ook heel vaak weer stil. Of wordt alles weer weggegooid. Of wat dan ook. Ja, je hebt natuurlijk een aantal van die albums in de geschiedenis die een beetje die mythische... omschrijving hebben van tijd. Def Leppard is een heel goed voorbeeld. Nou, denk ik dat Def Leppard zeker toen wel echt daar heel veel aan gewerkt heeft. Maar dan heb je het nog steeds niet over zo lang als dit. Maar ik ken inderdaad wel verhalen van mensen die wisselend binnenkwamen en klaar waren met hun album, naar buiten gingen en het volgend jaar zaten zij dan nog steeds, snap je?
1: Ja. Ja.
2: Kwamen zij de CD-release vieren.
1: Ja.
2: Maar dat is echt ook niet meer van deze tijd, wat mij betreft. Kijk, de reden dat een Guns N' Roses of een Axl Rose, die dat vooral toen leidde, dat zou kunnen doen, is ook op het voetstuk waar zij staan en waarschijnlijk het budget wat niet bijzonder veel uitmaakt. Dat bestaat niet meer zoals ik dat ken. Hè? Iedereen, ook de grootste bands waarmee ik hier werk, daar moet je gewoon toch efficiënt mee werken. Er is hier geen één studiodag die zomaar weggegooid wordt of waarop we besluiten, ja, we voelen het vandaag niet en we zien wel, maar die wel gewoon hier de faciliteit inclusief engineer laat runnen.
1: Ja.
2: Dat is vroeger ongetwijfeld heel veel gebeurd. Nu zijn bands hun eigen baas. Zij weten wat budgetten zijn. Zij hebben daar verstand van. Die weten dat dat niet oneindig is. Dus dat kom je eigenlijk niet meer tegen in mijn ervaring.
1: Nee. Heeft er ook een band die we ook wel... Welke heeft je nou het meest verrast in de studio?
2: Verrast?
1: Gebeurt het wel eens?
2: Nou ja, verrassingen klinkt...
1: Positief, negatief?
2: Ja, daarom. Kijk, een verrassing...
0: Allebei een voorbeeld.
2: Ja, nou, een verrassing in een studio...
1: Hou je niet van?
2: Is niet per definitie positief. Want kijk, ik bouw mijn proces vaak heel lineair op. Dus ik ben vanaf een heel pril moment al betrokken. Dan ga ik... die songs die komen er, pre-productie. Ik repeteer graag met een band. En dan hier in de studio. Dus ergens die verrassingen...
1: Liever niet.
2: Liever niet. Maar dat komt omdat het al snel dan... ja, een tegenvaller is of zou kunnen zijn. Een van de, nou ja, laten we zeggen, verrassingen die ik niet zo had verwacht, is toen wij met Epica op een gegeven moment het idee kregen, wij gaan het nieuwe album live in de ruimte inspelen. Omdat wij muziek willen maken en die pre-productie en die repetities allemaal heel gaaf vinden. Maar op het moment dat dan we die nummers klaar hebben en we toch weer allemaal in ons eigen bubbeltje moeten en gewoon weer als in een kom er op het matje en je moet je partij zo goed mogelijk inspelen, dan raken we daar iets kwijt, voelen we. Toen heb ik wel even gedacht van, Tja, ja, ik snap het, maar shit, gaat dat wel werken? Want ik ken in dit genre, dus alle andere bands die ik doe, die zouden dat zo nooit kunnen of willen of whatever. Ik zou ook niet weten hoe ik dat productioneel dan op niveau krijg. En we hebben dat met Epica zo gedaan. En dat is voor mij wel een verrassing geworden. Dus op een positieve manier. Dat heel goed is gelukt. En een heel tof proces is geweest. Terwijl ik tuurlijk in de aanloop daar naartoe wel het vertrouwen kreeg. Dat was het niet. Want het zijn super muzikanten en we hadden de songs. Maar om dan productioneel op een bepaald level te komen, terwijl je daarvoor 4 albums hebt gedaan die op ieder detail helemaal afgemeten en alles. En dan in één keer ga je dat proberen om live in de ruimte te doen. Ja, dat is spannend.
1: Nou, dat snap ik. Ik moet zeggen, in de coronatijd kwam Enslaved, een Noorse band. Ja. Kwam met een album opnieuw, zeg maar, live opgenomen in de studio. Ja. Allemaal tegelijk. En ik vind hem veel vetter dan het studioalbum, zeg maar. Het is alsof je live naar een band zit te luisteren. Ja. Ik denk, waarom doe je dat nou niet vaker, man? Ja. Ik kan me best voorstellen dat productioneel dat misschien het lastiger is. Maar ik vind het zoveel eerlijker en puurder. En ik vond het ook veel toffer om dat te horen dan als het helemaal wordt geknipt in stukjes. En
2: ja, natuurlijk. Kijk, er zijn een aantal redenen voor. En de grootste reden is dat heel weinig bands maar echt repeteren voordat ze de studio ingaan. Het is vaak heel erg het uitvoeren van de ideeën. En dan gaan ze echt repeteren nadat ze klaar zijn met het album.
1: En hier wordt het toch gevormd, zeg maar?
2: Ja. En
1: waarom is dat? Is dat een trend?
2: Is een beetje, nou, luiheid niet, maar dat is een beetje de laten we zeggen, de laptopcultuur, snap je? Iedereen heeft een home studio en die zit zo nummers te schrijven met programming vooral. En dan gaan ze dat uitzoeken. Ik geloof dat in welke stijl dan ook je als muzikant naar je opnames toe moet groeien. En daarom kan dat bijvoorbeeld met een band als Epica, want die spelen dat goed, maar die zijn al aan het repeteren. We hebben al een band preproductie hier in de studio. Met bijvoorbeeld een band van Charlotte Wessels zou dat ook kunnen. Snap je? Dat is ook met een Timo en Joy. Dat zijn fantastische muzikanten.
1: Mm-hmm. Nou, die zouden het kunnen.
2: Die zouden dat kunnen, maar het ding is een beetje veel stijlen. Zeker wanneer het gaat om die grote gelaagdheid en die superstrakke.
0: Precies, dat krijg je niet.
2: Ja, die vragen om een bepaalde aanpak waarbij de productie en het proces ook echt de stijl definieert. Snap je? Waarbij wanneer je het iets losser mag laten, dat vaak ook betekent dat de stijl een beetje anders is.
1: Wat ook verfrissend kan zijn,
2: zeker,
1: denk ik dan.
2: Ja. En dat was voor mij dus een van de verrassingen bij Epica.
1: En zij het dan ook wel vaker willen doen? Nu dit een succes was?
2: Ja, ja, ja.
1: Ook bij andere bands?
2: Nou, de enige voorwaarde is dat een band het ook echt kan. Want het is hetzelfde als, dat is nu niet meer zo, maar tot een, zeg maar, 10 jaar geleden kwam iedere band nog wel binnen. Ja, ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer live op tape opnemen. Super vet als je het kunt. Anders is het je grootste nachtmerrie, want dan gaat het niet lukken.
1: Het vraagt wel wat van
2: het vraagt enorm veel van de muzikanten, maar van de engineer, van iedereen. En daar zijn mensen, ja, noem het lui, maar zijn daar een beetje anders in opgeleid inmiddels. Hè. Vroeger repeteerden bands en speelden ze in hun repetitieruimtes die platen en van A tot Z en hadden alle tijd van de wereld en investeerde daar ook in om vervolgens hun dure studiotijd niet uit te putten. Inmiddels zit je achter je laptop, maak je album en dan ga je eens kijken hoe je dat kunt omvormen naar iets echts, zo te zeggen. Dus daar is een beetje die noodzaak weggevallen.
1: Ja, precies.
2: En ik breng graag die noodzaak weer terug, maar zeker niet met iedere band, want dat klinkt heel stom, maar niet iedere band kan dat.
1: Nee, precies.
2: Heel simpel.
1: Oké. Okay. Ja. Jongens, we gaan even naar een Joost van der Graaf.
2: Ja.
1: Joost van der Graaf, die hebben we natuurlijk in, die is inderdaad in onze show geweest met zijn nieuwe band The Curse Made Flesh. Tof. Daar was toen nog niet echt muziek van. Er is nu de eerste single uit. Ja.
4: Kijk.
1: En natuurlijk ontzettende kundige gasten natuurlijk. Het nummer is Laughter. En ik zou zeggen, laten we eens even gaan luisteren.
4: Vette punt, benieuwd.
1: Wat zij ervan maken. En de plaat komt wel binnenkort ergens uit.
5: Ja, ze hebben ook allemaal pre-order packages en zo. En heel tof wat ze
1: daar zetten. Ja, dus we gaan luisteren. Is een single van The Curse Made Flesh. Ja.

0: Dat was de Keurs Made Flash. Met onze Joost. Dus ja, het is ontzettend kundig muziek.
1: Ja, dat hoor je in het instrumentale stuk ook wel. Of tenminste in het instrument... beheersing en zo.
0: Ja, absoluut.
1: Kundig, ja.
0: Het is, klinkt heel
2: Joost
0: tof.
2: Is ook een beest op de bas, hè?
0: Ja. Nee, absoluut. Ik wil je even iets laten horen, Joost. Dit is uit 1975.
3: Oh.
0: Dat is wel even wat verderop, zeg maar. Ik ga even door naar 1 minuut 10. Dat was vol met mijn hoofd. Even kijken, hoor. Dat vond ik van toen... zo tof. En ik wil even kijken of ik jou een beetje kan beïnvloeden... om weer een beetje terug te brengen, zeg maar. Nou, ik ga hem vast aanzetten eigenlijk.
2: Het is wel mooi op te bouwen.
0: Jawel, toch? Ja, ik ga hem gewoon even aanzetten, jongens. Ik doe hem iets verder terug, dat we even door kunnen ouwehoeren. Let op. Komt hij aan? Let op. 1, 2, 3. Klinkt oud, hè?
2: Gezondheid.
0: Kijk, wat ik dus tof vind, is je in je rechteroor hoort de gitaar. En die heeft een bepaalde sound. Nu komt de keyboard in het midden. En nu komt de gewonde gitaar aan de linkerkant. Een heel ander geluid.
3: Beetje zacht.
0: Dus ja, je hebt twee gitaren. De ene zit helemaal rechts, de andere zit helemaal links. Ander geluid.
3: Ja.
0: En de keyboard zit in het midden. En vaak heb je met gitaren zit een beetje links, een beetje rechts. En vaak in het midden. En ik vind het zo tof dat dit echt gescheiden is.
3: Zeker.
0: Waarom hoor dat tegenwoordig niet zo? Of vergis ik mij?
3: Nou, vroeger had het ook echt een technische reden. Een stereokanaal was twee sporen. En dat was een duur kanaal. Want je had soms maar... 8 sporen of 16 sporen.
0: Ja.
3: En een monokanaal was links of rechts. Snap je? Dus je moest letterlijk kiezen. Er zat niks tussen een beetje links of een beetje rechts.
0: Ja.
3: En stereosignalen bestonden toen niet. Je moest gewoon twee keer hetzelfde hebben. Dus gewoon twee dingen op één spoor. Inmiddels daarna kwamen zeg maar de mengtafels die konden... Pennen heet dat, panorama. Tegenwoordig gebeurt het op die manier niet meer... omdat ik denk dat niemand dat meer durft. Omdat wij gewend zijn aan een veel groter, voller geluidsbeeld. Waardoor mensen echt niet meer dit soort stereo-keuzes durven maken. Je moet daar
0: dat
3: denken,
0: vind ik heel spijtig.
3: Dat is jammer. Tegelijkertijd... Alle muziek die wij nu gehoord hebben vanavond... zou nooit zo dik klinken in deze vorm. He, dus je hoort ook hoe licht de drums is. Die zweeft overal een beetje omheen. Tegenwoordig is de drums het fundament. Hmm. En is alles eigenlijk zachter dan de drums. Ook de gitaren.
0: Ja, maar ik hoor hier gelijk wel. Ik zie het live voor me.
1: Ja, het heeft ook een live beeld.
0: En
1: hè?
0: Dus vaak met een plaat ik opzet ik dat niet zo.
3: Ja.
0: Maar met dit, ik zie het voor me. Live.
3: Ja. Ja.
0: En links gebeurt dat, rechts gebeurt dat.
1: Daar staan en die andere daar staan.
3: Ja, ik heb
0: dat
3: ook
0: vind ik een
3: wel,
0: gave beleving.
3: Ik heb ook wel het idee dat... En dat is ook een beetje mijn eigen hoop. Maar ik zie dat wel gebeuren dat dit wel meer terug gaat komen. Dat heeft ook wel een beetje als anti-reactie op AI... en super geproduceerde muziek. Ik merk nu al om me heen dat bandleden... Nou juist vragen, laat het maar een beetje meer live zijn. En laat het maar een beetje schuren. En
1: perfect.
3: Ja. Ja. Je merkt nu al
2: daar
3: dat
2: ben ik
3: dat
2: heel erg voor.
3: Ja, dat ergens meer begint te leven.
0: Die streven naar perfectie, dat zie je natuurlijk overal in terugkomen.
3: Ja, maar
0: de lippen opspuiten, gaan ze maar door. Ja. Overal ziet het in terug. Dat hoeft niet.
3: Nee, dat begint gedaan? Er ook wel een beetje.
2: Hè? Heb je dat gedaan?
0: Ja, niet al. Maar ja,
3: maar dat begint er een beetje van af te gaan. En ik denk dat zeker je dat ook in metal begint te zien. Dat bands gewoon echt weer durven committen aan... Oké, we zijn een band en zo willen
0: want
3: klinken.
0: Zeker ook metal. En metal hoeft niet perfect te zijn.
3: Nee,
0: ik hou ook van demo's uit 1988.
3: Ja,
0: die deed ik niet perfect.
3: Nee,
0: maar dat geeft ook wel een beetje een tijdsbeeld natuurlijk weer.
3: Ja, ja.
0: Maar het hoeft niet perfect allemaal.
3: Nee,
0: het is een trend die ik wel snap. Ja. En het maar is ook bereikbaar.
3: Kijk, je moet durven om dit soort van keuzes en karakter te maken. Want je hoort echt alles wat die gitarist speelt. In een metalband van nu hoor jij niet alles wat iedereen speelt. En het zit supervol.
0: Ja.
3: Snap je? Dus alles wordt ook een beetje opgegeten door elkaar. En dat is ook de chaos die je gaaf vindt. Snap je dan? Ja. Dit is heel overzichtelijk. Mm-hmm. Ja. En dat hoor je bij popmuziek veel meer dan bij metal. Bij popmuziek kun je vaak veel beter instrumenten aanwijzen dan bij metal. Ja, het is ook een genre, ook een stijl. Maar ik denk wel dat dit soort dingen en het muzikantschap en daardoor ook de scheiding in sound, dat steeds meer weer terug gaat komen als een anti-reactie op de super overgeproduceerde kant en al invloed van AI.
0: Ja.
3: Die natuurlijk alles perfect maakt, of in ieder geval heel glad.
0: Joost, we gaan afronden de radio variant. En dan hebben we nog één nummer te gaan uit jouw top 3. Neem ons mee. Wat is dit?
3: Ja, kijk, Navarone had ik meegenomen. En dat is een Nederlandse band. Ik weet niet of jullie de naam iets zegt.
1: De naam wel, ja.
3: Ik vond dat altijd een echt in... Ja, het is een geen metalband. Ze hebben veel meer hun roots in... zeg maar de stijlen rondom jaren 70. Led Zeppelin, Deep Purple, die kant op. Maar ik vond dat altijd echt een te gekke band. Super goede muzikanten. Heel goede zanger. Echt iemand die ook echt die Led Zeppelin dingen kon zingen. En uiteindelijk na 2 albums kwamen wij in contact. Heb ik een single voor hun gemixt. En het album, en hij hangt daar, Oscillation heet dat. Dat hebben we hier helemaal gedaan. Dat is nog steeds een heel gaaf albumproces geweest. Ik ben heel goed bevriend geraakt met die jongens. We hebben daar echt samen iets gaafs gevonden. En dat is eigenlijk nog steeds hun favoriete plaat tot nu toe. Ik ben nog steeds blij met die producties. Het is een uitstapje voor mij eigenlijk geweest in alles wat ik doe. Maar nog steeds eentje waar ik heel trots op ben. Helaas is de band een paar jaar geleden gestopt. Ja. Super jammer, want ja, ze hadden eigenlijk, waren ze een beetje momentum aan het opbouwen. En toen kwam corona en dat heeft eigenlijk dat wel een beetje ingehakt.
0: Ja.
3: Nog steeds heb ik goed contact met die jongens en ik vind productioneel, maar ook qua songs, qua stijl, ja, ik ben daar nog steeds heel trots op. En dat was een productie die nog steeds nauw bij mijn hart ligt, zeg maar. En een album wat helaas niet de kans heeft gekregen om daar te komen waar het is. Vandaar dat ik dacht van nou,
0: we gaan er even
3: dat moet nog eens een keer langskomen.
0: Een nummer van draaien. En een nummer heet dan Snake.
3: Yes.
0: Dankjewel Joost.
3: Thanks,
0: dat wij hier mochten zijn.
1: Ja. Dankjewel.
0: En in jouw jullie prachtige bedankt. Studio.
3: Dankjewel.
0: En wil je nog meer horen over Joost en nog even de quiz? Blijf dan vooral luisteren of schakel over naar Spotify is het eigenlijk.
1: De XL.
0: Naar de XL-versie en dan gaan we nog heel even verder. Maar bij de radio is het nu klaar en dankjewel Joost. En thanks. We gaan luisteren naar Navarone met Snake. En tot volgende week weer.
1: Tot volgende week weer, hè?
0: Yes.
1: En zo bij de Excel dan.
0: Absoluut.
3: Ja, ja. Hey.
0: Yo, goed weekend.
3: Hallo.

0: King Distortion.
1: The loads waren Jorens.
2: King.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: Rabobank. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: King Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Het is een lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: Odido.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Is een lekkere van Albert Heijn.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Kink Distortion.

0: Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: 20% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Voordat ik hier manager werd, had

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensrÿche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar Kink Distortion. Open de Kink app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: Kink Distortion.
1: Kink.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: King Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Hey, mannen.
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: King Kiss Fortune.

falling.